geweest.

It's great, balls of fire.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Scott McKenzie en San Francisco 1967 op 12 augustus stond het in de hoogste regionen in de Europese hitlijsten. Hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag weer zover. We zijn er weer met Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, de 12e augustus alweer. Hè? Jongens, jongens, jongens. Ja, het zou je maar gebeuren. Je bent magneetvisser. Je bent lekker bezig in de buurt van Werkendam. En je denkt, ik heb wat aan mijn magneet hangen. En dat is, blijkt dan in één keer een meterslang kunstwerk te zijn van een vis. Dat werd zeg maar een maand geleden gestolen uit het dorp in dezelfde gemeente. Ja, de kunstenaar die de metalen stuwen maakte is nog stom verbaasd over de diefstal en de vondst. Ja, de visser, Gerbert van der Stelt, is magneetvisser. Hij was samen met zijn kinderen aan het vissen in een vijver in Werkendam. Ja, de magneet bleef ineens aan iets haken. Het was te zwaar om op te tillen. Ja, de magneet die heeft het ook niet gehouden. En toen is hij aan de haak gegaan. En hij grapte nog, zou ik hier ook een vis mee kunnen vangen? Ja, even later haalde hij dus een metalen stuur naar boven. Ja, de stuur aan de haak. Maar het was dus een kunstwerk. Ja, kunstenaar Jules Baltussen van 67 noemt het toepasselijk dat zijn vis in de vijver werd aangetroffen. Hij maakte het kunstwerk 11 jaar geleden. Het kreeg een plek op de dijk in Hank. En het is daar toen weggehaald. Dat kon hij toen ook niet verklaren. Het was heel vreemd, zei hij. Waarom zou iemand nou mijn kunstwerk daar weghalen? Ja, maar ja, toch was het gebeurd. Ja, toen verder werd de stuur ook opgeknapt in overleg met de kustwacht in Leiden. Die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarna gaat hij weer naar zijn oude stekkie, hè? Ja. Dus de vis die is weer terug. Ja, de vis zou trouwens niks opleveren, hoor. Als je hem bij de schoothoop zou inleveren, dan krijg je er misschien 3 tientjes voor. Dus het is niet echt een waardevolle vis. Maar ja, het is wel een bijzondere vis natuurlijk, hè. En ook een bijzondere manier dat hij teruggevonden is in Werkendam, hè. Ja. Goed, het kunstwerk in Werkendam is weer terug. Goed, het is woensdag.

Bruno Mars, misschien wel een van zijn leukste nummers, vind ik, die ik tot nu toe gehoord heb. Something Serious, lekker, volgens mij is dat ook de salsa, hè? Of heb ik het nou mis? Ja, goed. Voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Ja, Nadine Visser is bij EK Atletiek in Birmingham voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. Ja, van harte gefeliciteerd. In haar 9e finale op een groot toernooi was het eindelijk raak voor de Nederlandse van 31 jaar. Ze heeft het erg goed gedaan, zo zeggen de critici. Ja, de Noord-Hollandse liep in Birmingham haar 9e finale op een groot toernooi in de buitenlucht. Ze stond voor dinsdag 3 keer in een EK-finale. 3 keer in een WK-finale en 2 keer in een Olympische finale op de 100 meter horde. Ja, de finale van de 100 horde was ontzettend spannend. Ja, dus Visser, van hartelijk gefeliciteerd. En verder nog meer nieuws. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn 15 personen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist omdat de veerboot gisterenmiddag is gekapseisd. Waarschijnlijk was de boot overbeladen. De boot was bedoeld voor 90 mensen. En volgens de autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 man aan boord waren. Plus ook nog een keer 5 bemanningsleden. Ook zou ook een onbekend aantal jonge kinderen aanwezig kunnen zijn geweest. Zij hadden namelijk geen kaartje nodig. Zij mochten gewoon gratis mee. Dus ja, het wordt nog veel erger. Ja, volgens de autoriteiten zijn er dus 77 personen gered. Ze konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten terug naar het vasteland gebracht. Ja, de nationale omroep, de ZBZ van Zimbabwe, die meldt dat een duikersteam is ingezet om te zoeken naar de vermiste opvarenden. Volgens de lokale media zou er ook een waarschuwing zijn afgegeven wegens gevaarlijk hoge golven op het meer. Dus ja, iets minder nieuws natuurlijk uit Zimbabwe. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag 12 augustus. Ja, feitje uit het verleden is misschien ook wel eventjes gepast. Paus Julius III geeft opdracht alle exemplaren van de Talmud in beslag te nemen en te verbranden. Ja, dat gebeurde in 1553. De Talmud is een heilig boek voor de Joodse bevolking.

Jannes Uiterwijk. En Zomer in een glas is vandaag de dagtopper van deze woensdag, de 12e augustus. Ja, vandaag veel zon, er is geen bewolking, de temperatuur loopt op. Een frisse start hebben we wel. Het wordt 24 graden in het noorden des lagere landes tot 27 graden in het noorden van het land. En als je dan richting het zuiden gaat, richting Limburg, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, groot deel van Duitsland, dan wordt het 32 graden. Ja. De hoogste temperaturen worden verwacht in de grens met België.

Ja, we hebben te maken met een luchtvochtigheid die erg laag is. Er is een matige oostenwind. De warmte is over het algemeen redelijk te doen. Hè? Ja. Als we dan naar de nacht naar donderdag kijken, dan verloopt die rustig. En morgen is er wederom zon met 30 tot 36 graden. Wordt het morgen ook weer een dagje met veel zweet. Want het wordt morgen weer een stuk warmer als vandaag. Nou ja, vandaag wil het ook wel, hè, met 32 graden, jongens.

Ja, er draait nu ook een hele nieuwe Spider-Man in de bioscoop. Misschien heb je het gezien of misschien heb je de film al bekeken. Wie zal dat zeggen? Nou ja, er wordt veel reclame voor gemaakt. Hè. Via bekende fastfoodketen krijg je zelfs Spider-Man goodies. Ja, en ook in de bioscoop kun je heel veel dingetjes over Spider-Man kopen. Ja, en ik zat gisteren ook nog even naar de film te kijken. En er is een leuke soundtrack uit met muziek uit die film.

0: Driver's Seat bij Voor de Wekker Wakker. Op deze woensdag, midden van de week.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, inderdaad. Er zijn weer een aantal verjaardagen. Oftewel, wie zijn er vandaag allemaal jarig? Ja, allemaal. Ja, ze zijn inderdaad allemaal jarig. Maar er zijn een aantal die leven niet meer. Maar goed, ik pak even de belangrijkste eruit, oké? Okay? Ja. Vandaag is de geboortedag van Matthijs de Ligt, Nederlandse voetballer. Vandaag ook de verjaardag, de geboortedag van Joseba Bellocchi, een Spaanse wielertalent. Hij kwam tijdens de Tour de France van 2003 zwaar ten val. Het is vandaag ook de geboortedag van Piet Sampras, Regidia Tuur, de Surinaams-Nederlandse bokser. Die viert vandaag ook zijn verjaardag. En het is vandaag ook de geboortedag van Buck Owens. Hij is al overleden in 2006, maar vandaag, in 1929, werd hij geboren. Ja, nou ja, nog meer bekende mensen. Onder andere Vitus Bering. Hij overleed in 1741, dus dat is heel lang geleden. Maar hij was wel bekend. Hij was een Deense ontdekkingsreiziger die in Russische dienst de Beringenstraat ontdekte. Hè? Dus best wel een belangrijk man, hè? Want de Beringenstraat wordt nog steeds gebruikt. Hè? Ja, en we pakken er eventjes eentje uit waar we een muziekje van gaan draaien. Vandaag is ook de geboortedag van Mark Knopfler. Ja, 1949 geboren. Hij is een Britse muzikant, zoals we weten. En we kennen hem natuurlijk van The Dire Straits, hè? Nou, even een nummer solo van hem. Die heet The Long Road.

Shocking Blue, en Venus. Ja, het liedje wordt toch heel veel in films gebruikt, hè, af en toe. Hè? Ja, dus de nazaten van Venus en verdienen er nog steeds aan. Goed, je hoorde Shocking Blue bij je voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. De A50 Os Arnhem bij knooppunt Ewijk, daar staat het stil. De A1 Amersfoort Amsterdam. De A27 Breda Gorinchem bij de brug bij Gorinchem. Daar is de boel gesloten voor zware vrachtauto's. Dus is het wat opstopping. En de A27 Gorinchem Breda bij de brug, ook daar richting de andere kant op. Daar is het aansluiten geblazen. Dus mocht je daarheen gaan, hou daar rekening mee.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Amkert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Ono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give

0: Avicii in jouw Feel Good Air met Hey Brother. Fijn dat je er altijd bent. Geniet mee van deze twee kanjers.
1: Hey luisteraars, ik ben Christophe.
2: En Willy Sommers.

mooi televisiemoment. En er is een heel mooi duet gemaakt. Wat is het mooi, hè? Willy Sommers samen met Christophe. Dit is mijn thuis. Ken je deze souvenir nog?

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Anastasia in jouw vierduurtuur met die heerlijke I'm Out of Love. Tijd voor wat de opvolger moet zijn van Zoutelanden, Bluff en Gijke Arnaert. We doen wat we kunnen in de hitkampioen.

Tiny. Ze werden in het begin ook wel de Tavares Brothers genoemd. Maar wij kennen ze beter natuurlijk als Tavares. Een van hun wereldhits. Uit 1977. Don't take away the music. Zo, vrienden, waar ook op deze afgeloot. Lekker een uurtje terug naar de voltooid verleden tijd. Ook weer vandaag is hier weer voor jou. Hoor. Dit is de middel.

0: natuurlijk. In onze eigen lijst in 1980. Billy Preston en Sayurida.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zon, zomer, zee, badlakens. Af en toe een verdwaalde opblaaskrokodil. Volgens mij heeft Rudy Karel het al lang veel beter begrepen, jongens.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

dansen uit Arnhem afkomstig. Henk de Knife en de Jet. Dit is de Will of the Road Show. Wereldwijd, lekker ook via het internet natuurlijk. En via vele, vele, vele lokale zenders. Fijn dat jullie erbij zijn. En ja, tuurlijk. Even in de jaren 80, 1987. Dit is Alexander O'Neill.

nadat Harold Melvin het had opgenomen met zijn Blue Note. Volgen nog een aantal artiesten die het nummer of wat die dat single opnamen. Waaronder Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

Third World, Amerikaanse, Jamaicaanse reggae band met invloed uit de soul, de funk en de disco. De groep is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Van de meest bekende nummers wordt onder meer dat mooie Now That We Got Love uit 1978. Dankjewel heren voor jullie virtuele optreden.

0: beetje kaas of een tomaatje bij je en je denkt, ah, het maakt best wat luchtiger.
1: Als je tijdens het luisteren verliefd wordt, neem dan je radio mee naar

Engelse land, waar ze alleen maar Engels spreken. Ben ze toch wel het meest bekend met dit nummer, Everybody's Gotta Learn Sometime. Dan gaan de Corgis in the middle of the road. Zo, dan nog iets van de D. Olly Dots. Ja, nog goed, staat op de hitlist, dus moeten we doen. Hè? En tijd voor koffie. Vrienden, met melk en suiker graag. Dit is Peter Frampton.

geregeld. Ga mee naar Trinidad. Vindt het leuk? Ja. Mag ik dan eindelijk mijn regenjas eens thuis laten? En daar gaat het dan iets even laatst in de show, vrienden. Zometeen nog veel meer lekkers. En wij spreken elkaar morgen. Fijne dag.

0: mooiste muziek.
1: Radio Groot Haaldert.
2: Ja, mijn waardek.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoot. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

zo eventjes de stand van de microfoon juist zetten. Hè? Hey, hey, goedemiddag, goedemiddag. Het is weer woensdagmiddag natuurlijk. We zitten in de helft van de week. Ja, we hakken de week weer in twee natuurlijk. Hakballen deze middag met rode saus. En lekkere aardappeltjes erbij. We begonnen met de Goo Goo Dolls. En dit al met hun Irish. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de koffie en dergelijke meer. En de lekkere, leuke plaatjes natuurlijk. Lunchbreken doen we tot 1 uur natuurlijk weer zoals gewoonlijk. En ja, met heel veel energie natuurlijk. Hier is de police en da-da-da, de doe-doe-doe en zo verder en zo verder. Hele moeilijke tekst als je mij vraagt.

Ja, inderdaad, als je vandaag van verfrissende muziek spreekt, wel, dan is dat wel een heel verfrissende plaat. Als je de videoclip kent, natuurlijk, hè, opgenomen ergens in Oost-Duitsland. Ja, inderdaad, wel te midden in de sneeuw. Met, ja, als je hem ziet ademen, dan zie je gewoon de adem eruit komen, als het ware. Dus het moet al heel koud zijn. De Police en de doe-doe-doe-da-da-da deze zomerse woensdagmiddag. En wat ga jij nog allemaal presteren deze namiddag? Want ja, het is tenslotte toch vakantie. Hè? Je moet toch iets doen met de kindjes tegenwoordig. Hier is Tom Brown op deze woensdag met Funking for Jamaica.

En dan nog even heel hoog uithalen. Nog hoger. En nog iets hoger. Ja, dat is hoog genoeg natuurlijk. Gold Lee and Cream, wat is het lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb in de lunchbreak. En dit werd You Make Me Wanna Cry, helemaal iets anders.

toch inderdaad, wat was toch lekkere bladen, hè? The Carpenters. En dit allemaal met hun Top of the World, onze onvergetelijke song voor vandaag hier in de lunchbreak. Kon ook deze geweest zijn natuurlijk, hè? Hier is Georgie Fame en dit allemaal met zijn Rosetta.

Inderdaad, je kunt maar vriendelijk zijn natuurlijk. Hè. Ja, en je kunt het maar vragen. Hè. Hoe zit het? How you better? How you well? Well, well. Ja, ze ziet er goed uit. Nog tot, tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk met de nodige muziekjes. De verfrissende zomerse muziekjes. En deze is de London Beat en 9 a.m. on the New York Subway. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: Subway. Radio Groothoudt. Van Mil Radio.
1: Lunchbreak, breaking news, toen.

Zo, inderdaad, ik hoop dat de techniek het ons nu toelaat. Een heel bijzondere goeiemiddag. Het lunchbreaking nieuws van toen. Het is woensdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. November 1968, daar gaan we naartoe. Heeft Cream een afscheidsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. De Britse rockband heeft geen lang houdbaarheidsdatum gescoord. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton richten in 1966 het trio op om het 2 jaar later al te ontbinden. Veel concerten hebben ze dan niet gedaan. Na 25 jaar zullen ze uiteindelijk toch nog wel 2 keer optreden. Hier is Cream en dit allemaal met hun White Room.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

En dat is een echte zomerse hit natuurlijk. En dat is het zeker en vast. En onder een auspiciën van Faithless, Blue Baby Rixa. En het dan met haar New Religion. Zal wel geen onderke zijn, denk ik. Hè? Nee, helemaal niet. Van harte welkom in ieder geval in deel 2 van de Lunchbreak deze woensdagmiddag. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verfrissende en verteerbare muziek hier op je radio. En dat allemaal iedere week natuurlijk tussen een zondag en vrijdagmiddag. Hier is Eleanor.

En inderdaad nog tot en met vrijdag is hij onze artiest van de week natuurlijk. Hè. André Hazes en ik meen het, ja inderdaad wel. Ik meen het, hij is nog tot vrijdag onze artiest van de week hier in de Lunchbreak. En hier is de Canadees. Niet te versmaden natuurlijk die man, hè. Nog altijd goed bij stem. Hier is Bryan Adams. And the only thing that looks good on me, well, dat is jij natuurlijk. Dat bent u.

0: Inderdaad, als het weg is, is het weg. Is het invincible. Inderdaad, we kennen haar natuurlijk ook nog van Love is a Battlefield. Ik heb het allemaal over Pat Benatar natuurlijk. Met een klein hitje van haar in de jaren 80. Invisible. Zoals ik even op de klok keek, zoals gewoonlijk rond 1 uur wel. Dan is het tijd geworden voor onze natuurlijk onze toetjesplaat hier in de lunchbreak. En dat is ongeveer de laatste plaat voor vandaag. Woensdag dan. Hè. Morgen donderdag zijn we er weer voor jou op de radio. Met een hele nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Ja, inderdaad wel. Eventjes verslikt. Sorry, excuseer. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Kan gebeuren natuurlijk. Hè. De toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Bee Gees. En Holiday. Tot morgen. En stay tuned op je favoriete radiostation. Tot dan.

Zijn whole wekker staat nog hoog genoteerd in onze eetparade. Maar wij draaiden vandaag al zijn nieuwste My Body Ain't Ready van Sombre. En ik heb nog meer mooie muziek voor u mee vandaag. Maximum Babette, Texas en The Outfield. Maar nu eerst de Humphrey Singers en een Mamalou.

Mamalou van de Humphrey Singers was dat uit 1973. Een paar weken geleden draaide ik nog Kansas City van hen. En je kent ze ongetwijfeld van hun grote hit Mexico. En deze geluk draaiden we ook al verleden week. Patience was dat toen. En nu houden we het op Shine. Dit is Take That.

Precious Wilson was dat met Cry To Me. Gekend voor haar luide stem en ook als zangeres van Eruption natuurlijk. De hits van hen waren I Can Stand The Rain en One Way Ticket. Eruption was ook een groepje van Frank Farian, net zoals Bonnie M. En dan nu Maxime en Babette, het Hoe Dan Ook.

Een duo dat duidelijk gesmaakt werd door het publiek. Deze Maxime en Babette, want ze schoten een dikke hit met Hoe dan ook. En dan nu Gracie Adams. Ken je haar nog van That's So True uit 2025? Wel, ze heeft nu een nieuwe single, Look at My Life.

Nog niet zo lang geleden waren ze in ons Belgenlandje Madness. Maar die kon ze jammer genoeg niet gaan zien omdat we al andere tickets gepland hadden. Dit is Jola van de Outfield. Josie!

heb ik altijd wel een zeer leuk plaatje gevonden, deze Your Love van de Outfield. En onze volgende, die ga je zeker herkennen. Als je iets jonger bent, ken je hem van Boyzone, maar wij draaien de originele versie. Dit is Love Me For The Reason uit 1974 van de Osmonds.

Een zoveelste hit op rij voor Teddy Swims. Mr. Know-it-all was dat na zijn andere hits The Door, Lose Control, Bad Dreams en Guilty. En de volgende dame, die werd bekend door haar grote hit Ironic. Dit is Alison Moyet. Wij draaien Hands Clean.

Alison Morissette was dat met Ants Clean. En dan nu een band die al bestaat sinds 1967. Wij draaien hun enige hit uit 76. Dit is de Blue Oyster Cult met The Reaper.

Of Spring was dat. Je kent ze wel van de songs Self-Esteem of Pretty Fly. En in 98 zongen ze ook Why Don't You Get a Job. Het zou me zo waard verwonderd hebben dat ze in 1998 geen job hadden. Ondertussen zal dat misschien wel het geval zijn. En dan nu een nieuwe single van Britney Spears, She's Not Me.

Foco was dat, een band waar later enkele leden van de Eagles uit kwamen. Yo, the Call It Love. Wij gaan eruit met Texas vandaag. Tot volgende keer.

toch? Of vind je het niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha ha ha. Ha ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check.

ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was het, 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? De Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

Kabaal Radio Dekker. Excuseer zich. Talking Heads en Once in a Lifetime. Hoef je ook maar één keer naar te luisteren. Dat is niet zo erg, hè? Even rustig aan met Richelle Brink, heet deze dame. Zonder afscheid. Nou, ik ben benieuwd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het halve uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

Ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn. Ja. Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De drie J's. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.
1: Een sleutel uit de trap op, maar dat had totaal geen nut. Ze wist al lang hoe laat het was, en dat is ontzettend kut.

Alida's Hidden. Mooi lied hoor, dit. Uit 2021 zien vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes, uit Engeland. The owner of a lonely heart. Mm.

0: Wie zou nu niet de eerste hulp bij ongevallen willen krijgen van deze dames? Dat waren nog even de Spice Girls en Viva Forever.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Door de jaren heen heeft ze absoluut een houden carrière uitgebracht, deze Madonna. Ze blijft goed dan ook nog altijd sexy ball nummer 1. Dat was Beautiful Stranger. En misschien geeft ze het wel over Jelly Roll. Oh.

Bescheiden hit van een dikke 3 jaar geleden. Jesse War en Hello Love. Where are you? Waar je ook bent, weet dat ik aan je denk. En dan loop ik met mijn kop tegen de muur. Hit the wall, dat is Gracie Abrams.

0: Ja, die Black Friday, dat is bijna elke dag, hè. Dat was Last Frequencies op naar de top van het uur. En dat doen we met Topic.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag. Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
4: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op een woensdag.

0: hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
1: Oh, dat is ook zo'n track die je bijna niet meer hoort, hè? Uit de 90s. PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Woensdag 12 augustus, we zitten zo'n beetje op de helft van de zomer van 2026. En in de gemiddelde kenmerkt deze zomer zich nu al door twee dingen. Droog en warm. En dat lijkt heel mooi. En dat is het ook, maar niet voor alles en iedereen. De rivieren staan bijna droog, kanalen gesloten, de bossen dreigen in de brand te vliegen en et cetera, et cetera. Kijk maar even naar het buitenland, zou ik bijna willen zeggen. Dit is Rob op woensdag. We gaan weer een heel uur classics draaien. Zometeen de verrukkelijke vinylverrassing. Twee van die klassiekers van vinyl. En het zijn weer twee plaatjes. Dat is wel een beetje een dooddoener, maar het is echt zo. Straks uiteraard ook weer een broodje aap. En heel af en toe draai ik ook nog een hitje voor je. Ga er lekker voor zitten. Geniet van de muziek. Dit is Rob op woensdag. Ik heet je van harte wel.

0: 100% Rob op woensdag.
1: Wij zagen de week in tweeën.
0: Rob op woensdag.
2: Op weg naar het weekend. Weekend is on its way.

0: Twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee hele oude vinylsingels voor je gaan draaien. En ik ga je vandaag een heel eind mee terugnemen in de tijd. Zo'n 50 jaar. We gaan terug naar de roemruchte jaren 70. En daarbij moesten we het maar eens hebben over twee mannen met de namen Harry Ray en Al Goodman. Zij schreven liedjes voor hun eigen bandje, The Moments, maar werkten ook samen met een ander bandje, The Whatnots. En die samenwerking leverde één hele grote hit op. Daarna hoorde er ook helemaal niets meer van. Je hoort zometeen Moments en Whatnots en hun ode aan meisjes, Girls. Maar nu eerst een Engelse glamrock band die in 1973 werd opgericht en meteen een dikke hit scoorde met Sugar Baby Love. Dat nummer werd ingezongen door Paul Da Vinci, die meteen na de opname vertrok en werd vervangen door Alan Williams en Tony Thorpe. Je zou denken, dat is het einde van dit bandje. Maar er volgen nog vele hits, waaronder deze uit 1974.

een hit uit mijn lage schooltijd. En je mag best weten, ik verlang af en toe best terug naar die onbezorgde leuke tijd. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de speeltuin en op het schoolplein. Het is allemaal voorbij. Het singeltje trouwens is behoorlijk grijs en dat kennen we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is alles digitaal.

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

Britse zangeres Lina Jane Golding. Jazeker, die kennen wij beter als Ellie Golding. Ja, ga niet zeggen dat je haar niet kent. In 2023 bracht ze dit uit, Midnight Dreams. En daarna heb ik niet veel meer van haar gehoord. Maar goed, dat zou ook aan mij kunnen liggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb nog even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En daarvoor ga ik je mee terugnemen. Heel lang geleden, 1981. Er kwam namelijk iets nieuws op de markt. Het kwam overwaaien uit Amerika. En we kenden het al wel een klein beetje voor thuisgebruik, maar niet in deze vorm. IBM kwam namelijk met de PC.

Maar dit is het wel, hè? Het super herkenbare Motown-geluid. Je haalt ze er zo uit. Het werd geïntroduceerd door ene Phil Spector. Het heette The Wall of Sound, het typische Motown-geluid. En deze Phil Spector was een geluidstechnicus, maar die was niet helemaal 100. Nee, die heeft behoorlijk wat op zijn kerfstok. Maar dat moet je maar eens gaan opzoeken. Het was trouwens een grote hit in 1965 van Martha Reeves en de Vandellas, The Dancing in the Street. En 20 jaar later zou het wederom een hit worden. Maar nu op naam van David Bowie en Mick Jagger. Het deed ten tweede malen de kassa's flink rinkelen van Motown. En dat zullen ze daar vast niet erg gevonden hebben. Wat denk jij? Rob op woensdag. Zometeen het broodje aan verhaal. Maar eerst een echte dance classic uit de 70s.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Een broodje aap suggereert dat je iets te eten krijgt. Het is immers een broodje. Maar het eten en het werkelijke verhaaltje combineren vandaag niet zo goed. Het is niet zo smakelijk. Nou ja, oordeel zelf maar. Een man uit Amersfoort moet voor een belangrijk sollicitatiegesprek naar Amsterdam. Hij besluit per trein naar Amsterdam te gaan. Maar hij is erg zenuwachtig en het eten van gisteravond viel ook al niet zo lekker. Halverwege de reis beginnen zijn darmen dan ook op te spelen. Hij bevuilt zijn broek en zijn onderbroek en is daarmee natuurlijk in een bijzonder vervelende situatie terechtgekomen. Hij kan immers zo niet op het sollicitatiegesprek verschijnen. Maar de man is creatief en niet voor één gat gevangen en stapt in Zuidoost uit. Hij loopt naar de zeer drukke HEMA-vestiging aldaar en koopt een nieuwe onderbroek en een nieuwe pantalon. Verkleden, denkt hij, dat doe ik zo meteen wel weer in de trein. In het treintoilet ontdoet hij zich van zijn vieze kleren en propt deze door de wc-afvoer naar buiten. Daarna opent hij de HEMA-tas en wil zich gaan omkleden. Maar in de tas bevindt zich alleen een roze kooltrui. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Oh, dat is wel een heel erg ongemakkelijke situatie, zeg. Het zal je overkomen, zeg. Oh, nou, gelukkig is het een broodje aanverhaal en niet waar gebeurd. Maar stel je voor dat het wel waar gebeurd zou zijn. En het betreft niet eens jezelf, maar je zou naast zo iemand moeten gaan zitten in de trein. Ja, dat wil je toch ook niet weten. Rob op woensdag zit er weer bijna op, maar nog niet helemaal.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Grootouders.
4: What new pussycat may we?
5: Radio Grootouders, de radio die je doet.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartsavonden.
0: Geweest.

is al 80 jaar, maar is nog steeds van zessen klaar. Karate is haar liefste sport. In de deuren gaat al hard. Als zij weer aan de bukken gaat, kun je het horen op de straat. Ja, en passant loopt zij de marathon. En vliegt nog iedere week in een ballon. Vorige week was zij wat ziek, raakte even in paniek. Ze moest op badminton en daardoor ook pingpong.

lief. Het liefste zit ik in de tuin, met het zonnetje op mijn kruin. Gelukkig zijn, dat is voor mij, een lekker bordje rijst erbij. Of spelen op de zolder met mijn trein. Ik heb altijd al stations willen zijn. Een pet met zo'n gouden

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hem het